van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Sel, Freddie Mercury met The Great Pretender tot by 6:15. Goeiemôre, uit die veer op jou draadloos nog tot 9 vanoggend en ek hoop jy gaan sommer lekker saam met ons kuier. Maar kom ons hoor eers hoe staan sake op ons paai as ons aansluit by superintendent Harold Winkler van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre Soep.
1: Goeiemôre Felix en goeiemôre aan alle luisteraars. Ons verkeersligte wat buite werking is, is Tsukwe Kobasis en Moses Karoo-straat, Ineus Pieter Nanemba-straat en Herefort, Ineus Pieter Nanemba en Rensburger, dan Ineus Pieter Nanemba, die B1, die afrit. Daardie verkeersligte is op rooi flikker. Dan het ons ook Kenneth Kaunda en Robert Mugabe, wat dan ook op rooi flikker is. So ons vraag toch die motoriste met hierdie kruisings as stopstraat te gebruik, so die reël geld dan eerste stop, eerste ry. Dan het spaie wat gesluit is vir verkeer, is Casinostraat, is aan beide kante gesluit vir verkeer, B1, die westelike verbypad, en Bernd Karelse en Erasmusstraat, dan het ons Matsitsi straat en Kingsleystraat, dan Evelienstraat tussen Helena straat en Winnie Mandela is daar padwerke aan die gang. In Andrew Klopperstraat, as u van suid na noord ry, is een baan gesluit as gevolg van 'n waterpyp wat daar gebars het. Dan padwerke in Ouers tussen Schoenwijk Breit en Mantume gaan nog steeds voort. So ons vra tog die motoriste moet gehoor gee aan die tydelike padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is. Nou dat ons wintertyd begint, kan ons sien dit is nog steeds donker in die oggend, wanneer die voetgangers begin beweeg. So ons vra weer eens dat motoriste moet op die uitkyk wees vir die voetgangers. Voetgangers moet nie op die pad op vervlak loop nie en maak gebruik van die sypaadjies. Voetgangers trek asseblief ligte klere aan, sodat julle sigbaar is vir die motoriste. Loop in die rigting van aankomende verkeer sodat die voertuie of die

Als je een dag weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

streef om te verseker dat Namibië meetbare ekonomiese voordele uit die gesprekke verkry. Moeder en neonatale sterftes bly ernstige uitdagings in

0: Maar ik heb daarom geluisterd naar je stem. Ik heb een stem. Als je werkt, als je daar... Want jij was bedrijven geweest, nee?
1: Ja, nee.
0: Ik hoop dat je een baie mooie geseënde dag is vergaat.
1: Ik heet baie, baie ja, dank je, mijn tante.
0: Los. Ik wil toch net vanmorgen vanaf voor al die moeders op hartklop zeggen... Een baie mooie geseënde moeders. Dat is weer, het is al klaar, maar ik weet dat het elke keer een prachtige dag gaat. Want dat is ons die dag waar die kinders uit ons pad uit gaan... om voor ons net die beste te doen. Mm-hmm. En vanmorgen eer ik maar net die heren... dat kinders nog omgee. En voor die liefde, en ik wil vanmorgen... voor mijn kinders sê, wat hier bij me is... Dank je, Herman, Regine, Steven, mijn kleinkinders... wat moeite gedoen het om bij me te wees. Ons kan samen kerk toe gaan, ons kan samen die dag geniet. En Maggie, mijn sisterse dochter, wat uit haar pad het gegaan het om bij me te wees. Ik wil net vir julle sê, baie, baie dankie. Mijn hart was so oorlopend te vol van dankbaarheid. En allemaal mijn kinders wat gebeld het, mijn kleinkinders, oma waardeerde diep uit mijn hart het. Elke boodschappie is een boodschappie van vrede en liefde.
1: Mm.
0: En ik wil voor alle moeders sê, die Heere is op die troon, die Heere die vrou speciaal gemaakt. En daarom is hierdie moedersdag, elke dag sy moedersdag, is een speciale dag. Die dag van wanneer die sachtheid en die mooiheid van een moeder beskryf word.
1: Mm.
0: Want dit is wat een moeder is. Maar ek vanmorgen voor allemaal wat net my stem hoor, wil ek net sê, morgen meitjes, ek het julle geluister. Ek het nie gepraat, maar ek het julle geluister. En ek kan maar net die seën van oriënteer oor elkeen afbid, wat so getrou is om hierdie program aan die gang te hou. Om Agus, morgen om Agus, ek hoop dit gaan toch baie goed met om Agus, baie sterkte en baie sterkte vir die antie wat so getrou by om Agus op bed staan.
1: Mm.
0: Sy is een merkwaardige vrou, wat haar pos by haar man so mooi volstaan met geduld, liefde en toewijding. Uit die genade van die Heere se hand uit. En ek wil vanmorgen net vir my kleinkind daar nog aan jou mond in die hospitaal sê, moenie moedeloos word nie, die Heere is op die troon en hy sal jou gezond maak. Wees net verseker, die Heere is altyd by jou, maar bid vir jou alle sterkte. Ok, Ina, baie dankie.
1: Dan sal die Eva prachtige dag hoor.
0: Dankie, jy ook goed
1: dankie,
0: gaan.
1: Dankie, goed gaan, tot ziens. Ja, ons luisteraars moet gebruik maak van hierdie half uur, ons het net een half uur, en dan gaan ons aansluit by Alistair daar in Walvis Bay. So, ja, daar is een luisteraar. Goeie wense, goeie morgen. Morgen ter die baba, gaat het goed?
2: Dit gaan baie goed. Gister geëet dat ek hier pad sien nie.
1: Ek hoop het aan die rol vanmorgen nie.
2: Ek het gedink ek sien vanmorgen opstaan nie.
1: Hy toch?
2: Ach, jene. Dat was goed geweest. Mijn kinders het mij gepateerd met patiëntjes en chocolate en elke ding. Ja, is waar. Wat aan die Eva zei, jouw kennis is voor jou waardevol. Ja, daar is misschien vanmorgen ouders wat rarig. Misschien in tranen zit, maar ons wat voor hulle. Ja, inkie, zolang is wat ons nog kennis had, dat er ons omgee, moet er voor die Heere lopen, prijs en dank. Ja, eentje, dan wil ik vanmorgen voor mijn grootmense net zeggen. Ik weet elke ene het, het gisteren een lekker dag gehad. Samen met hulle kinders, eentje. En dat was goed geweest. En die Spanje, ik weet, en die Spanje is ook lekker gebederf. Ja, eentje, die dag was maar voor mij zo nauw geweest. Ik lag maar samen met die kinders. Maar dan denk ik zo aan mijn oude zuster. Was zij dierde, was zij in die kerk. Samen met mij. En ze was overal waar ik geloof zit te eten. Dat ik al het vraag genoeg. Voor blij kom ze het langs met ons genieten. Ja, ik was voor Paul blij voor morgen zeker. Ik is lief voor haar inkie. Misschien kan dat wees dat die operatie zal morgen wees. Ons vertrouw maar op die Heere.
1: Ja,
2: dat mijn zuster zo goed net kan daar loskomen waar hij zo vast had. Ja, ek wil vir popleise kinders sê, jylle moet hou. Weet een ding, mama sal huis toe kom. Die Heere is in beheer van de haar. Die siekte van mama wat sy lee in die hospitaal. Laaste jaar eentje of laatste jaar was sy ook in hierdie tyd in die hospitaal. Ja, maar ons vertrouw op die Heere. Dan wil ek vanmorgen vir my kinders sê, maar waardeer wat julle in my gedoen het. Kyk, maas vanmôre is maar so happy vir maas se kinders en die Here sal vir julle seën, klein en groot. Tot binne in die kerk het maas 'n rooi rose gekry, eentjie, en by die huis chocolate. Nou, wat moet jy nog verder sê?
1: Lekker, Tanny, lekker.
2: Jy moet vir jou kinders, jy moet vir hulle net wat om vir die Here sê, dankie vir hulle se gestondheid. Ja, en vir hom Paul en Lena, ek weet hulle het ook 'n lekker dag gehad, die Here seën hulle. Ja, eentjie, ek wil net vir jou ook sê, ek weet jy het ook 'n lekker moedersdag gehad. En alles wat mooi is, Inge, ons sal nog weer praat en laat het jy hoor, Inge.
1: Baie, baie dankie, Tanny Baba, Tanny, met 'n prachtige dag, jy hoor.
2: Dankie, Inge, ook dieselfde.
1: Dankie, Tanny.
2: Laat het jy goed, en laat ons lach en laat ons vrolijk wees.
1: Ja,
2: en laat ons dankbaar wees vir die Here. Dankie, Inge, bye.
1: Dan sê, Tanny, tot ziens. Ja, ons tyd nou 22 minute oor 9. Ek wil net geloor, ons WhatsApp nommerkie is, lyk my stil vanoggend. Ek wil net kyk of daar nog boodskapies ingekom het. Ja, kom ons lees hierdie boodskap toe daar waar hy stop. Happy birthday to my granddaughter Zinle. May the Lord continue to bless you with strength, wisdom, good health and overflowing joy. May you be filled with God's favor and peace. Thank you for being a blessing in the family. Proverbs 9, verse 11. Ja, ek sal hem lees toe daar, want verder is hy half, so. ja, dit kom van Uncle Bongani, denk ek. Maar ja, kom eens oor, wees op die lijn. Goeie wense, goeie morgen.
3: Goeie morgen, hoe gaan dit?
1: Altijd goed, dankie, hoe gaan het vanmorgen? Loretta.
3: Ja. Langklap ingebel.
1: Ja, ja.
3: Ja, nee, ek wil toch net vanmorgen daar aan my kleinkind, Dodo. Hy het die vierdag op jaar, want sy Dodo. Om het nog nie kans gekry om in te bel, maar om het net vir jou alle voorspoed en dat hier jou sal vul met die wijsheid van Salomo en dat jy net presteer op jou school en wees om het by hem lief vir jou. Ja, en dan Kelly ook. Kelly Swart het ook verjaardag, die 5e. Kelly, geluk met jou verjaardag. En ik weet die heren, zal de paie op jou gelijk maken. En dan mijn oom daar aan die kant van Karlsburg, Wouter Kloete. Ook voor hem zei, happy birthday, alles wat laat. En dat is ook al oor die 60. En mijn gebed is dat die heren net zal met gezondheid zal aanraken. En dat hij net zal weet die heren, is altijd daar. En nood en die Heere is altijd daar vir hulle. Ja, en hulle syvelikserdenking was ook die vierde geweest. Gelukkig met julle syvelikserdenking. En julle stap nou al een lang pad. Dis al amper, ek denk 47 jaar, dat hulle saam is. Maar ja, sê die boekie is, saam met Jesus daar dan, wil niks en niemand jou daar kan wegkrijg. Nee. Ja, en allemaal vanmorgen op die radio, my vriendin daar, die kan van Grootfontein. Witte, ek verlang julle maar binnenkort daar, ja. En my familie het was oor die land. Appington, Oral, en dan daar die kant van Karlsburg, Sister Merlin, sê dan groete daar vir om Jan, dat het geseend wees, en dat die Heer ook om Jan aanraak met die gezondheid, ook al in die ouderdom. Ja, nie Ingrid, ons gaan aan, ons krik koelte nou te verongo, maar ons gaan aan die zonskijn vanmorgen.
1: Ja.
3: Ek sê vanmorgen, die zonskijn en ek krik koelte, ek weet nou nie wat is dat. Seker bezig om syk te raak.
1: Moen, snijd het af.
3: Ja, nee, ek mag geen oosiek word.
1: Ja.
3: Nee, maar laat Ingrid se dag toch ook geseend wees. He.
1: Baie, baie dankie.
3: Laat het leegstens dan die baba altijd sê.
1: Ja, sê. Goed gaan, Loretta.
3: Okay, dankie, Ingrid.
1: Tot ziens.
3: Bye.
1: Ja, ons kan nog so twee, ja, kom ons vat so maar onmiddellik. Goeie wense, goeie morgen.
4: Morgen, Ingrid, gaan het goed?
1: Morgen, altijd goed, dankie. Hoe gaan het vanmorgen? Ek weet nou nie of het Salome is, maar die stem klink nou anders vanmorgen.
4: Dit is een loomie. Ach, Ingrid, ek wil net vir jou sê, alles het verby. Ek wil net vir jou sê, een baie geseënde moedersdag. Ek weet, jy is een goeie ma en een oma vir jou kinders en vir jou kleinkinders.
1: Baie
4: ek hoop, jou dag was baie geseënd. Ons moet elke dag een moedersdag het en liefde uit reik na mekaar toe. Ons kan nie net moedersdag en verjaarsdag mekaar wens. Toe, gaan laat toe wens. Maar dankie vir die moeder.

0: Ez it.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Marco Bruin saam met J Balvin met Touchdown. Dis by ons 14 minute oor 3. Kom ons loop na volgende brokkie jeugnuus. Nou MTC Namibia

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Hier is Bebo Bryson. Ek sê dan kry nou snaaks myself. Ek wil nou nie sê Regina bel nie. Ek dink ek sê net vir Regina. Haar naam is mis Regina. Nietemin, a whole new world. Kom ons gesels verkeerssake met Constable Romano Boer van die verkeersafdeling Stadspolisie gewys in die hoofstad. Constable, goeiemiddag baie welkom.
1: Goeiemiddag Sheriff en goeiemiddag aan die luisteraars. Ons begin met die westelike voorstede, die areas van Karatoor en Kommersaal. Die verkeersligte van Tsukwe Govaste straat en Moses Karoek straat vlak op rooi. Die verkeersligte van NEXP en Aneemba pad en Airport straat vlak op rooi. Die verkeersligte van NEXP en Aneemba pad en Rensburger straat vlak op rooi. As ook die verkeerslichte van NEXP en Aneemba pad en Servus pad vlak op rooi. Die verkeerslichte van die afrit van NEXP en Aneemba pad naar die een hoofweg lekker oprooi. Dan beweeg ons op padwerken en obstructies toe. Daar is padwerken en Winnie Mati Gisele Mandela pad. Die gedeelte tussen Moses Karoepstraat en Krachtstraat. Dan beweeg ons op padsluitings toe. Machichi straat en Kingsley pad in de richting van NESP en Aneemba pad is gesluit. Dan beweeg ons oor naar die oostelijke voorstede toe. Die areas van Stadse Kern en Stad Zuid. De verkeerslichte van Donald, Dr. Kenneth Kaunderstraat en Robert Mugabe pad lekker oprooi. Dan beweeg ons op padwerk en obstructies toe in de oostelijke voorstede. Aviation pad en ours pad is onder constructie. Dan kijken we op padsluiting. Padsluiting in de oostelijke voorstede. Die gebieden tussen de Academy Extension 1 in Yunam en in Mandoma en de Mofai Rijlaan is gesluit wegens constructie. Die afrit vanaf ours pad in Mandoma en de Mofai Rijlaan is gesluit. Casino straat is gesluit bij aan beide kanten wegens constructie. Die westelijke voorbijpad en Bernkazen pad is gesluit wegens constructie. Geen ongeluk is op die tijdstip aangemeld nie. En die na geen ongelukken of wordt dat gerust die van de staatspolitie die volgende tol-free nummer. Dat is hier.
0: Baie dankie, Constable. Baie aangename middag vir jou toegewens.
1: Baie dankie en tot ziens.
0: Goed, gaan tot ziens. Constable Romano Boer van die verkeersafdeling. Wel is 24 minuten oor 5. Goud, silver en brons in Spanje, silver in Amerika, silver in Mauritius en nog goud in Zimbabwe. Dit was die afgelope naweek die som totaal van Suid-Afrika se voorste golfspelers in toernooie op bane reg oor die wêreld. Die 22-jarige Juraf Premlol, hy speel vanuit die Glendower buitenklub in Eden Glen, het sy eerste toernooi in die DP Wereldtour. Dit is die Europese reeks beklink toe hy die Kataloniese kampioenskap buiten Barcelona met 'n ongelooflike 14 houe gewen het. En dan die ja, hierdie rekenaar hak nou eers weer hier in die atelier, anders sou ons bietjie tennisnuus gespeel het. Elena Svitolina, 'n toptennisspeler van Oekraïne, sê dit is pynlik om te aanskou hoe die internasionale Olimpiese komitee die wegbaan vir Belarusiese atlete om weer onder hulle eie vlag deel te neem terwyl Rusland se oorlog teen haar land voortwoed. Atlete en ambtenare van Belarus en Rusland is sedert laasgenoemde se inval in die Oekraïne in 2022 verbied om deel te neem om as burgers van 'n land aan internasionale sportbijeenkomste deel te neem. Belarus word as Rusland se grootste bondgenoot beskou. Die IOC het echter verlede week amptelik alle beperkings teen sportlui van Belarus opgehef. Dit behoort die weg te baan vir sportlui uit Belarus om onder hul eie vlag en volkslied deel te neem. Span sportsoorte in kluis en later van jaar aan kwalifiseringsbijeenkomste vir die Olimpiese Spele in 2028 in Los Angeles deel te neem. Svitolina, wat steeds nie bladskut met teenstanders van Rusland of Belarus na wedstryde nie, sê dit is moeilik om die IOC se besluit te aanvaar gegeewe dat die konflik in haar land steeds voortgaan. Aryna Sabalenka, die wêreldse voorste vrouespeler en 'n burger van Belarus, het verlede week gesê sy hoop tennisbeheerliggame sal ons vlag aan ons teruggee. Die Internasionale Tennisfederasie sê het nog nie sy standpunt rakende die skorsing van Rusland en Belarus tennisfederasies verander nie, maar Belarus lidmaatskapstatus sal wel in Oktober op die internasionale beheerliggaam se jaarvergadering bespreek word. Dit is die stand van sake met betrekking tot daardie wat sport sake betref. Hartlik goeiemiddag en baie welkom in 26 minute oor 5 hier op ons horlosie in die atelier.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

mij. Zo jij moet weer, tegen het einde van die dag, zal ik nog daar weer. En als die tijd je moeilijk raakt,

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

verder wordt leeg, de lente wordt zomer. Jij is in mijn hart en ik blij je dromen. Jaren vlees zo seizoenen bij ons voorbij. Want jij is hier in mijn hart.

לוחץ, קי כקניות. Mess, die lakens toegevouwd. Jij bleef daar een beeld scoren.

0: geval de leeftijd voor jou en mij.
1: Programme van nuus tot weer, actualiteit en baie meer. De kussen te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.